Kryptolicht. Din verd heb nog geen leven. Geen leven stijt in din gezicht. Dein Auge twicht.

wat kon. Met wilde witte perren rief ik wiet hoog en blauw. Achter de laatste deur komt wisse wieder niks. Achter de laatste deur blijft altijd duister schwart. Teuwe kind, zijn schub niet schaar.